dagen gaan voorbij, maar toch mis ik die mooie tijd. Steeds weer hoor ik 's nachts de laatste woorden die je zei. Als ik ooit zal gaan, kun jij het leven zeker aan.